0: Volgens mij klopt die volgende nummer niet. Waarom is het zo lang?
1: On y va quand on veut.
2: Radio Escapade.